0: Eu sou a Estéreo Sul, música em sua vida.
1: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipu, Minas, Brazilië. Estéreo Sul muziek.

0: variedade.
1: Rua Doutor Vicente Sanches, 86, telefone 35-3622-3453.
0: Supermercado Pilar.
2: Je bent aangemeld Radio Estereo Sul, het passeren van de stad Itaipa Minas, Brazilië. Estereo Sul Muziek.

0: Thank you very much.
1: Estéreo Sul. Música em sua vida.
2: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipa Minas, Brazilië. Estéreo

0: Deixa a magia da música te embalar aqui na Estéreo Sul.
1: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipa Minas, Brazilië. Estéreo

0: Estéreo Sul.
1: Estéreo Sul.
0: Música,
1: música
0: em, sua,
1: em
0: vida.
1: Sua vida.
2: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipa Minas, Brazilië. Estéreo

0: variedade.
1: Rua Doutor Vicente Sanches, 86, telefone 35-3622-3453.
0: Supermercado Pilar.
2: Je bent aangemeld Radio Estereo Sul, het passeren van de stad Itaipa Minas, Brazilië. Estereo